De Mona Lisa Twins worden ze met Please Please Me van de Beatles en Still a Friend of Mine, een nummer van hun eigen, zoals dat dan heet, van hunzelf. Muziek nu uit Duitsland afkomstig van Janine Olsen, Was wäre wenn?

Peter Timmerman.

Janine Olsen hoorden wij en uit 1983 was waar wen. Even wat rust in het programma met Nadia Kosinskaya. Dit is

Ein Zwei in Eins. Voor de twee nummers van Nadia Kosinskaya. Eerst hoorden we Nacht aan Meer. En zojuist hoorde je Twist in Master Bright. Een cover van Tanita Tikaram. Ze begeleidde zichzelf op gitaar. En de zanger natuurlijk ook, Nadia Kosinskaya.

Uit 2021 horen wij Nina June uit Nederland en de Rainbow Ashes. Voor de volgende plaat gaan we naar Duitsland toe in 1977. Disco Fritz en Das Jodelding.

0: Ja, ja. De Disco Fritz en Das Jolding 1977. We hebben nog heel even tijd voor muziek van Marques en Menana. Muziek uit Noord-Rijn-Westfalen.
1: Hier is Marques en vayamos, compañeros. Dankeschön, Christel.
0: En een disjockey die het goed kon vertellen in ieder geval. In een betere taal als ik er gespreken.

0: Yes!
1: Beta Dimmermon. Zindi. Beta Dimmermon.

We gaan terug in de tijd met Chic en La Freak. Welkom bij Zindi, mijn naam is Peter Tilleman en ik draai de plaatjes van jou oud en nieuw, afwisselend van elkaar. De oude uit de vorige eeuw en de huidige, de nieuwe in de huidige eeuw. We draaien een beetje alles tussen 1949 en 2099. En ik hoop dat er een leuk plaatje voor je bij zit. Je zit er ongetwijfeld bij zitten. Want we draaien zeer gevarieerd. Alles wat er ook maar ooit is verschenen, daar putten we uit vandaan. Een plaat uit 1986 van Jackie Graham. Een top 40 hit overigens ook. Dit is Breaking Away.

Hell's Score en In The End. Nummer van Linkin Park, een voortreffelijk a cappella gemaakt door deze fantastische zanggroep uit Israël. Daar komen ze vandaan. Ik zou er nog een keertje wat van als we gaan dragen, had ik beloofd, ergens in de week. Maar goed, we gaan het proberen om het nog te regelen. Martha en de Vandellas.

Marta en de Vandellas in 1967 met Jimmy Mack. Dit is Lia Rai in 2021 met Movement.

Lia Rai hoorden wij met Movement in 2021. We blijven even in het jaar 2021 hangen. Alhoewel het eigenlijk een nummer is dat uit de jaren 60 of was het 70. Het zal ontspannen gaan, weet je, denk ik. Daar is het origineel vandaan. Maar we gaan luisteren naar de Honey D versie. In het Vlaams, ik kom vanzelf naar je toe.

Honey D in 2021. Ik kom vanzelf naar je toe. Iron Maiden, samen met ABBA. Dit is Hallowed by the Eagle.

and I. En de samba dansen. Dat kan ik niet. Ja, ja. Knal, boom, uit. En... oh, van Warmerstreken naar Nederland. Oh, dat is een kleine koude toestand met rillingen en zo. Nou, momenteel niet, hè. Weet je wat we gaan doen? We gaan even naar zee. We gaan dansen aan zee. En dat doen we samen met Bluff.

De Bee Gees, de mannen met de hoge stemmen. De zogenaamde kopstemmen. Ja, die konden hoog zingen hoor. How deep is your love? En Dekker Radio gaat verder met een Nederlandstalige van Bloem. En die moeten het even aan hun moeder vragen, geloof ik.

mooie compositie, hè? Uit Italië. Papik. Zo heet de orkestleider en de schrijver van de songs. En Stevie Gamboni zong het. Anche un uomo. En dat betekent zelfs een man. En de rest heb ik nooit kunnen vertalen. Want zo goed ben ik nou ook niet in talen, hoor. Hier is Herman van Veen met dat lieve liedje.

0: Ja, daar zat een vaartje in, hè? Deze van El Giro, afkomstige song. Easy, ja. Yeah. Nou, makkelijk was het niet wat idee. Ik ga eens eventjes kijken in Studio 2, want volgens mij zit Wiebe klaar met deze drie.
1: Deze drie, zo in Dekker Radio.

Toen Michael Jenks er nog een klein manneke was, zonder baard in de keel. En het heette ABC, drie achter elkaar. Nou, wat doen we dan? Dadelijk Merel met een zachte landing. Waar weet ik niet. Maar eerst Toto.

waren er drie achter elkaar en de laatste was van Merel. Ik vind het niet zo geweldig hoor, met die zachte landing. Voor mij mag het een harde landing worden, toch? Ja. De Tipsy Girls. Baby One More Time. Wat voor een baby. Dat is raar hè, in het Engels een baby. En dat betekent in het Engels ook nog liefje. Nou, weet ik het wel.

0: Ze noemen zich driewieler. Maken ze nou die driewieler steeds stuk of zo? Ik weet het niet hoor. Gelukt heette die in elk geval.
1: Dekker Radio met Menno Dekker.
0: Kijk of je deze nog kent. Ja, dat is lang geleden hoor. 1972, het staat erbij. De OJ's. En een van die leuke hits van ze was deze. Titel Backstabbers.

En zo klonk dat in 1972. 800 jaar geleden. Dekker kan niet rekenen. Inderdaad, je hebt gelijk. Kleinmans en Van Geel nog eens een keertje. Ja, dat is een leuk liedje hoor. Met die juf met die uitschuifbare benen. Luister maar. Oh ja, ze heet juf Helene.

was een geweldige groep hoor, Chicago in de tijd, met echte blazers en zo. En Saturday in the Park was een van hun tophits uit 1972. Ik moet eventjes voortmaken, want Bekker Radio zit er bijna op. Er komt nog een Marlene voorbij. Hey, hey, Marlene heet deze. Uit Duitsland. Van High Life. Uit de plaats Hannover. Ich liege

0: in bed.
1: Goodbye.
2: Goodbye. Bye-bye.
0: What the fuck?

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. FreeMusicRadio.nl.
1: Dekker Radio. Menno Dekker.

0: Volgens mij kunnen ze nog uren doorgaan zo.
1: Jawel, ja.
0: Ze heette niet voor niks Wild Cherry. Play that funky music. Nou, dat doe ik toch? Dan zitten ze nog te zeuren. Nou, dan ga ik deze maar even draaien hoor. Bekker Radio van start. Leuk dat je erbij bent. En leuk dat ik erbij mag zijn. Ja, dat vind ik ook een eer hoor. Ja. Ken je deze nog? Van Wham? Ja. Mooie herinneringen. Aan lang geleden. En Dekker haalt ze op. Everything she wants. Alles wat ze wil. Ze hoeft maar met de vingers te knippen. En dan is het voor elkaar. Zo doen we dat niet meer, denk ik, Dekker. Nee, oh nee, dat was vroeger zo. Welkom bij de Dekker.

Plekken Radio met Wham and Everything She Wants. Oh, dit is leuk. Jan Smit. Die kunnen we gewoon verstaan. Vrienden voor het leven.

0: Ja, die uitschuifbare benen, die houden erin, hoor. Juf Helena. Leuk, hè? Kleimans en Van Geel. Juf Helena.
1: Met de muziek van de jaren 70.

Wanneer kan je deze beter draaien dan? In de zomer, toch? Seals & Crofts over de Summer Breeze. Nou, de Summer Breeze in de studio ontbreekt een beetje. Het is hier bloedje heet op het ogenblik. Ja, en Griet. Ingrid. Tu es foutu. Oh, jij bent gek. Oh, dank u wel hoor.

0: Clue zo. Ik moet schakelen met Studio 2, want volgens mij zit Wiebe hartstikke klaar met deze drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dekker Radio.

Dat is lang geleden, 1970 staat erbij. Nou, dat zal wel kloppen. Cecilia. Met Simon en Garfunkel zei ik altijd, maar dat is het niet. Het is Simon en Garfunkel. Drie achter elkaar, moet je horen. Deze is mooi, van Simply Red. Alleen maar mooie muziek bij Dekker Radio. Hè? Never, never, my love.

Nou, ik heb het gehoord hoor. Ava Max. Spot a fake. Oké, ik heb Jody Bernal klaarstaan. Dat is leuk. Leuk verhaaltje trouwens. Ik was dus in Brabant onderweg naar het tankstation. En wie stond daar ook te tanken? Ja, je raadt het. Jody Bernal. Met een heel gevolg aan mooie dames. Que si, que no. Hier is die dan hoor. Dansen mag bij Dekker Radio. Doe je best. Doe je best.

let be. Earth, Wind and Fire, Shining Star, 1975. Oh, dat is lang geleden, zeg. Dit is leuk. Axel Lokien. En het verhaal over Marianne.

al een tijdje geleden dat deze werd gemaakt door Rupert Holmes. Maar ik heb hem toch nog even opgediept uit 1979 namelijk. Him. Ja, mooi verhaal. Dekker Radio gaat sluiten. Nee, ik ga gewoon afscheid nemen. En dan kom ik gauw weer bij je terug. Zullen we dat afspreken? Oké. Ik laat je achter bij Matt Bianco. En een summer song. Nou, toepasselijke karatine. Tot de volgende keer maar weer. En bedankt voor het luisteren.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Bond, Jan Berg.

Dat was hem, de openingsprogramma Bond voor vandaag, 1981. Kim Wilde, The Kids in America. Een dikke hit in dat jaar. Lang geleden alweer 1981, maar wel lekker om die muziek te horen. Welkom overigens bij een nieuwe aflevering van programma Bond. Ik ben Jan Berg en ik draai voor u het komende uur ook de hedendaagse muziek. Kygo en Max McNone hier zo. Dit is Take Me Back. I get

0: Kijk Owen, Max McManone, dit was Take Me Back, de hedendaagse muziek hier in het programma. Tijd om eens lekker terug te gaan in de tijd met wat wij dat noemen...
1: Oude meuk!
0: We gaan naar 1964, Barbara Streisand, haar nummer Funny Girl.

0: De muziek van het jaar 1964. Barbara Streisand komt hier voorbij. Funny Girl, de titel van het nummer.
1: Met Jan Berg maak je dont. Altijd wat anders.
0: Maken we weer een gigantische sprong in de tijd. We gaan naar 2001 met Gabrielle. Out of Reach.

0: zo is het maar net. De muziek van Gabriel, 2001. Dit was Out of Reach.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: 2017 met Imagine Dragons. Whatever it takes.

0: Imagine Dragons 2017, whatever it takes. Wat er ook voor nodig is, wij maken er een leuk programma van, toch?
1: Koester het oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuw werk hier zo van Rob en Sky. Dit is Love One Another. Hou van elkaar, dat is beter ruzie maken, ja. Zeer zeker.

0: Rob and Sky en hun nieuwe plaat Love One Another, hou van elkaar. Een mooi uitgangspunt om dat te doen, hè?
1: His name is Berg, Jan Berg, and he's going to make it Bond, very Bond.
0: Jazeker, in de bonte muziekverzameling proberen we natuurlijk altijd bond te maken met muziek uit alle windstreken en stijltjes. Wat dacht u van deze? Oh.
1: His name is Berg, Jan Berg, and he's going to make it Bond, very Bond.
0: Ja, soms druk je op het verkeerde knopje, hè? Dan komt die jingle gewoon nog een keer. Gratis symfoniek, 1994. Nederlands grootste aansteller, Gerard Joling, Together Again uit 1994.

0: Jaren 90 muziek van Gerard Joling, Together Again, de titel van het nummer. Fijn dat u er nog steeds bij bent hier in de bonte muziekverzameling. We hebben ze voor u bereid, de lekkerste muziek.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Met de muziek van de jaren 70 gaan wij op naar het half uur. Dat gaan we doen met deze 1977. Bobby M. En dit is Sunny.

Ja, het is een blijvlachtige muziektest. Christa Burke, terug naar het jaar 1986. The Lady in Red, de titel van de plaat. We keren naar de muziek van 2026 terug. Met Bruno Mars en Wiz Kiddle.

0: Ja, leuk nummer van Bruno Mars met die trompetjes erin. Risk It All, de titel van de plaat. En zo zie je ook anno 2026 wordt er nog steeds leuke muziek gemaakt. Wij gaan terug in de tijd.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: Hoe is het met uw vibraties? Zijn die goed? Bij de Beach Boys waren ze dat wel in 1966. The Good Vibrations.

0: Ja, muziek van 60 jaar oud. In de jaren 70 draaide ik die al als een gouden ouwe. Ja, tegenwoordig vindt het tijd is het wel echt oude meuk geworden dan. Lekkere muziek van The Beach Boys uit 1966. De Good Vibrations hoorde u hier voorbij komen.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: 2008 muziek van One Republic. Stop and Stare.

0: 2008 muziek van No One Republic, Stop and Stare, de titel van de plaat.
1: Meer dan hits. Alleen.
0: Uiteraard hebben we dat ook voor u, meer dan hits alleen. De plaat van No Promises. Dit is Siren.

Leuke nieuwe plaat van No Promises. Siren was de titel van de plaat. Ik kijk op de klok. Het is wat vroeg, maar ik ga wel nog eens afscheid van u nemen. Het komt een beetje lastig uit met de plaatjes die nog klaarstaan. Dit was er nog niet weer voor vandaag. Het uurtje lang bond op uw radiotoestel. Mijn naam Jan Berg. Vandaag weer met heel veel plezier voor u gedaan. En ik hoop dat u ook met plezier geluisterd heeft. Reageren ze altijd op het programma. Dat kan via janberg.radio@gmail.com. Voor de overige wens ik u nog een hele fijne dag. En ik vertel wat de muziek is waar we naar uitgaan. Allereerst gaan we naar 2012 met Roel van Velsen en zijn band The Rush of Life. 1970 daarna T-Set en She Likes Weeds. En we sweepen eruit met een nieuw werkje van John Michael Ferrari, Music With You. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en heel graag weer tot de volgende bond.

De muziek van Joan Jett en The Blackhearts uit 1982. De opening programma Bond voor vandaag. I love rock'n'roll. Houdt u er ook van rock'n'roll muziek? Nou, wij draaien alle soorten en maten en decennia van muziek hier in het programma Bond. Ik ben Jan Barg trouwens en ik draai ze voor u het komende uur. Bente, anno 2026. Dit is 3, 2, 1...

0: Ze kan tellen van 3 naar 1 terug. 3, 2, 1, dat was Spente en haar 2026 plaat hier in de Bonte Muziekverzameling.
1: Oude munk!
0: Hebben we ook voor u de Rolling Stones, ze gaan naar 1967. Dit is Dandelion.

0: Uit 1967, deze de muziek van de Rolling Stones, het nummer Dandelion.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Zo is dat maar net. In die bonte muziekverzameling duiken wij naar het jaar 2006 met Gwen Stefani samen met Aiken. The Sweet Escape.

0: De muziek van Gwen Stefani en Aiken, terug naar het jaar 2006 met The Sweet Escape.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: 2012, het Eurovisie Songfestival van Nederland, deed mee Joan Franka met dit nummer, You and Me.

0: En dat was hem, de plaat van Joan Franka, You and Me. 2012 kwam dit nummer uit.
1: Koester het oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Een nieuw vrolijk zomersplaatje van Perry Zuidan. Dit is Zing, Signorita.

0: De zomer in je bol met deze muziek, Perry Zuidam en zijn nieuwe plaat Zing Señorita.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: De muziek van Pearl Jam, we gaan in 1994, Dissident.

Pearl Jam en The Dissident hier in het programma Bond. We gaan op naar het half uur overigens. Muziek uit 1972. Dit is La Bichifre. Watch me.

1989, de muziek van The Fine Young Cannibals. Good Thing heette het plaatje hier in de Bonte Muziekverzameling. Fijn dat u er nog steeds bij bent. Hedendaagse muziek hebben we nog weer voor u. Madonna samen met Sabrina Carpenter. Ask yourself this. Bring your love.

0: talk about.
1: Ja, zo is dat. Poppen-icoon uit de jaren 80 van de vorige eeuw. Madonna samen met de Nederlandse popster Sabrina Carpenter. Bring Your Love heet in het plaatje. We gaan nu veel verder terug in de tijd.
2: Jan Berg.
3: Met de muziek van de jaren 60.
1: Ja, veel verder terug in de tijd dan 19 in de jaren 80 natuurlijk. Dat is wat ik bedoel, want dit was dus een plaatje anno 2026 die we draaiden. We gaan naar 1968 met Lulu. I'm a Tiger.

0: Ja, en daar moet je hem echt niet zonder handschoenen aan te pakken, hè, deze Lulu. Ze had ooit ook nog iets met David Bowie, ik me nog goed herinner. Dit kwam in ieder geval uit 1968. I'm a Tiger.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Na 2003 met Live. Dit is Runaway.

0: Alweer meer dan 20 jaar oud is de muziek van Liv. Runaway was de titel van het plaatje, 2003 om heel exact te zijn.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Ja, wie spreekt een nieuw werkje van René Haag hier zo. De country sfeer, dit is Simple Man.

0: René Hagen met zijn nieuwe plaat. Dit was The Simple Man.
1: Hé hey Jan, wat is het weer al de Noorse gezellig, Biddy.
0: Ja, gezelligheid houden we van, hè. Kennen we deze nog? Anouk uit 2019. $1 million. Heeft u het op de bank? Nou, ik niet.

Anouk en Million Dollar muziek uit 2019 alweer. Ja. En dat bracht ons aan het einde van het programma. We zitten er weer doorheen, een uurtje lang Bontekweer Radio toestel. Mijn naam is Jan Berg en ik heb het er weer met heel veel plezier voor u gedaan. Reageren zoals altijd op het programma mogelijk via janberg.radio@gmail.com. Ja, rest mij het, u nog een hele fijne dag toe te wensen met allerlei leuke activiteiten. En u uiteraard nog even te gaan vertellen wat de muziek is waar we mee uitgaan. Ik heb het tenslotte nog twee voor u klaar liggen. Want eerst gaan we naar Janice over de Soto met Neil Diamond en zijn song Desiree. Daar nog een nieuw werkje van Bridget en The Dusty Trails by All Means. Ik zeg op dit moment bedankt voor het luisteren. De groetjes en heel graag weer tot de volgende mond.

Britney, Britney. De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: to say nothing. De hits op een rij. Op een rij. Dit is jouw hitstation. Free Music Radio.
1: Shape up, man.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Nori.

Goedemorgen, we zijn ondertussen donderdag geworden en we hebben weer de deuren geopend van onze ochtendkroeg samen met de Bloodhound Gang en die Bad Touch. Blijft toch een goede klassieker als je het mij vraagt. Zo'n beetje een swingplaat en dat gaan we doen deze donderdagochtend in de ochtendkroeg, maar nu ietsje rustiger met Patty Austin en James Ingram en Baby, Come to Me.

0: Ja, we gingen hier een beetje huppelen in de ochtendkroeg met Yves La Roque, met Rise Up. En we zijn allemaal opgestaan, we zijn beginnen rondhuppelen. De buren stelden zich een beetje vragen. Maar kwamen eigenlijk tot de voorstelling, zoals Willy Sommers, dat het toch een beetje een mooi zicht was.
1: Ooit rende ik hier als kind door de straten. En het bankje waarop we toen zaten, staat nog steeds voor mij.

Het was een van de meest populaire artiesten uit de jaren 80. Deze Paul Young, Come Back and Stay, hebben we gedaan. We zijn teruggekomen, we zijn gebleven en we gaan altijd blijven. En de volgende hebben ooit een liedje gemaakt over België. Dan weet je, ik heb het over het goede doel. Maar dit is ook eentje van hun. En ze hebben het over de vriendschap.

werd het nou ook nog ingezongen door Diana Ross, maar we opteerden toch even voor die originele. Uit de jaren 60 van Frankie Lemon en de Teenagers en Why Do Fools Fall in Love? Iets waar ik ook het antwoord over schuldig moet blijven, want ik zou er niet kunnen op antwoorden. Maar nu tijd voor de heren van Sing, toen ze nog een pakje jonger waren. And give us a future.

0: om hem onbeperkt lekker te maken, gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom.
1: Dit is de Ochtendkroeg.
0: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.

Zo'n rare artiesten namelijk. Alles behalve de meisjes. Everything but a girl. En ze waren nog altijd in de missing periode. Trouwens eentje regelrecht uit de jaren 90. Toen kon zo'n beetje alles van die platen. Tegenwoordig zou de Bolk-commissie op je afkomen. En ja, geloof me vrij, die wil je niet tegenkomen. Maar we gaan een beetje mega romantische muziek gaan draaien hier in de ochtendploeg op deze donderdag met People, Brighton en Roberta Flack. And tonight, baby, I celebrate my love for you.

0: Radio Klassieker. Deze had u ongetwijfeld willen terughoren.
1: Ik vraag me af of jullie het volgende nog kunnen herinneren.

Ja, we gaan ze nooit vergeten, Marva. Die rode rozen in de sneeuw, trouwens die originele versie. En het is een prachtige, ja. En misschien kun je zeggen, ja, die ochtendkroeg varieert van muziek. En zo moet het toch zo'n beetje zijn. Vind ik toch. En wat dacht je van Alex Warren en Carrie, You Homer?

jaar 1995 was het al langer geen probleem om zulke platen uit te brengen als je tegenwoordig doet. Ze knallen je gewoon af, ze zetten je tegen de muur, knallen je af en ze spreken niet meer over jou. Het was die Erotic, trouwens een one-hit wonder met Hey Fred, come to bed. En waarschijnlijk is Fredje wel naar zijn bed gekomen, maar we gaan een jaartje later, namelijk naar 96, en daar vinden we deze Faithless met die prachtige, heel prachtige Insomnia.

0: Ja, voor te slapen ben je een beetje laat, moest je dit nacht gedaan hebben, maar we moeten opstaan. En ik moet spijtig genoeg zeggen dat we de deur gaan sluiten van de ochtendkroeg hier op deze donderdag. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Morgen ben ik er weer voor een nieuwe aflevering voor de allerlaatste wedden van deze week. En vooral op je favoriete radio nog veel luisteren. Tot bij de volgende collega's.
1: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven. Ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven. Ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog die van Herman Hermits. Ja, zo is het. En listen people, tot morgen.

0: hoorde The Miracles en Going to a Go-Go, Amerikaanse popgroep afkomstig uit Detroit, Michigan, waarvan Smokey Robinson van 1955 tot 1972 de leadzanger was. Van 1967 tot 1972 was de groep bekend als Smokey Robinson and the Miracles. De groep werd in 1955 opgericht door diezelfde Smokey Robinson en Ron White, samen met hun klasgenoten Pete Moore, Clarence Dawson en James Grice. In eerste instantie onder de naam The Five Chimes. In 1958 kwamen ze in contact met Berry Gordy, die later de grote man achter Motown zou worden. De Miracles kregen echter pas in de jaren 60 succes. In 1979 werd het nummer gecoverd door Secret Affairs en het meest bekend is het natuurlijk ook geworden in de versie van 1982 door de Rolling Stones. Hey, hallo, welkom bij deze aflevering van The Oldies Project. Ook nu gaan onze piepende deuren weer open van onze archieven om jou kennis te laten maken met de verborgen juweeltjes die nog altijd te vinden zijn van de muziek uit de jaren 50, 60 en begin de 70. Natuurlijk onze tragiek van de muziek, deze keer met Zel Janowski en onze nederpopplaat. Maar eerst muziek van Darlene Paul. All of a sudden my heart sinks.
1: All of a

Nou, leuke muziek deze. Je hoorde Orange Machine en Real Life Permanent Dream. De groep werd opgericht in Dublin, Ierland en dat in september 1967. Ze brachten twee psychedelische singles uit die wel in Ierland aansloegen, maar helaas niet daarbuiten. Toch gaat de groep de gok wagen om eind 1968 naar Londen te gaan. Hoewel ze dat niet veel succes brachten, eind jaren 60 viel de groep min of meer uiteen. En daarvoor hoorde je Raymond Fraga en Carlo La Vita, Engelse zanger en liedjesschrijver die in 1964 een contract kreeg bij Polydor. In het begin had hij geen succes, alhoewel de Dave Clark 507 notering bereikte met het nummer Red Balloon dat Fraga geschreven had. Zijn eigen versie, het nummer wat we draaiden, bereikte een nummer 3 notering in Nederland. En tegenwoordig woont hij in Telford, United Kingdom. En we begonnen dit eerste trio met Darlene Paul. All of a Sudden My Heart Sings. Stad en land hebben we voor deze dame alles afgezocht om daar wat bijzonders over te kunnen vinden. Maar helaas, dus mocht jij het weten, je kan het ons deelgenoot van uit laten maken via info@theoldiesproject.nl. Zometeen nog muziek van The Hurt, maar eerst deze van The Stereos. I really love you.

Min of meer toch wel een beetje bekend deze van The Hurt, I Don't Want A Loving To Die. Britse popgroep die 3 hits hadden. In 1966 kreeg de groep na wat personele wisselingen de bezetting die hem beroemd maakte. Let op, daar komt die zanger Peter Frampton. Had zich op 16-jarige leeftijd bij de groep gevoegd. Het nummer wat je hoorde was hun 3e hit, maar ook dan meteen hun grootste. En daarvoor hoorde je The Foremost Hello Little Girl. Engelse popgroep die net als de Beatles afkomstig waren uit Liverpool. De band die bestond uit Brian O'Hara, Mike Milwards, Billy Hatton en Dave Lovelady. Het grootste succes hadden ze in 1964 met het nummer A Little Loving. We begonnen met The Stereos I Really Love You. George Harrison die coverde dit nummer voor zijn album Gone Troppo 1982. En The Stereo dat was een Amerikaanse doo-wop groep uit Ohio. I Really Love You was ook hun grootste hit. Zo meteen de tragiek van de muziek met Zel Janowski. Maar eerst deze van Betty O'Brien. She'll be

Onze Nederpopplaat hoorde je Zips, Kicks en Chicks. Progressieve gitaarband afkomstig uit Dordrecht. Nou, die is ontstaan uit de fusie van twee Dordtse groepen, de B-Town Skiffles en de Moving Strings. Nou, op het platenlabel Op Art van het blad Muziek Express brengen de Zips hun eerste single uit, Highway Gambler. En dan ontfermt Willem Duis zich over de groep en hij brengt ze onder bij zijn eigen label Relax. En met het nummer wat je hoorde wisten ze als tweede beste underground band te eindigen in een poppoll toen de tijd. In juni 1968 valt de groep alweer uit elkaar. Daarvoor hoorde je Wes Voigt en de Town Tree.

0: Midnight Blues. En we begonnen dit trio met Betty O'Brien, She'll Be Gone. Het nummer kwam uit op het Liberty Records label dat bekend stond voor de zogenaamde Northern Soul muziek. Het nummer is geschreven door het duo Williams en Byers.
1: Dit is de Oldies Project, de tragiek van de muziek.
0: In de tragiek van de muziek, Zel Janowski, de Canadese gitarist van de Loving Spoonful, werd in december 1944 in Toronto geboren. Hij speelde in de groep Halifax 3 toen hij in 1964 John Sebastian ontmoette. Op deze avond zagen ze samen het eerste optreden op televisie van The Beatles in de Verenigde Staten. Enkele maanden later begonnen Janowski en Sebastian met de groep Mugwumps. In deze groep speelden ook Cass Elliot, Danny Doherty en James Hendrix. Later werd deze groep gesplitst in de Loving Spoonful en de Mama's en de Papa's. De eerste single van de Loving Spoonful was Do You Believe in Magic. Het nummer reikte tot de 9e plaats op de Amerikaanse hitparade. Daydream werd een grote hit aan beide kanten van de oceaan. En na Did You Ever Have to Make Up Your Mind verscheen in 1966 de grootste hit van de Loving Spoonful, Summer in the City. Na zijn arrestatie in San Francisco wegens marihuana-bezit gaf Zel Janowski de politie ook namen van andere gebruikers. En hiermee wilde hij voorkomen Amerika uitgezet te worden, maar in plaats daarvan werd hij uit de band gezet. In 1968 verscheen nog een solo-album van Zel Janowski en daarna begon hij een restaurant Shea Piggy in Ontario. Zel Janowski overleed in december 2002 op 57-jarige leeftijd aan een hartaanval. In de tragiek van de muziek, Zel Janowski en As Long As You're Here. Ow!

The Californians hoorde je en Can't Get You Out of My Mind. Het waren een van de bekendste groepen afkomstig uit Wolverhampton. Nou, ze werden sterk beïnvloed door Amerikaanse groepen zoals The Beach Boys en The Four Seasons. Nou, dat kan je toch redelijk goed horen, vond ik ook. En ondanks dat er wat wisselingen waren op het personele vlak, slaagden ze er nog steeds in om hun eigen sound te behouden. En daarvoor hoorde je Billy en Lily, Lucky Ladybug. Amerikaans duo, dat bestond uit Billy Ford en Lily Bryant. Hun eerste single, Ladida, wist de hitparade al gelijk te halen. En hun tweede single was het nummer wat je hoorde. Dat wist 14e plaats te bereiken in de Amerikaanse Billboard Hot 100. En we begonnen met de tragiek van de muziek Zel Janowski, As Long As You Are Here. Heb jij ook een suggestie voor een van onze vaste onderwerpen of de tragiek van de muziek of de onze nederpopplaat? Stuur het naar info@theoldiesproject.nl. Zo meteen nog muziek van Virgil Smith en de James Boys. Maar eerst deze van Lee Dorsey, Working in the Coal Mine.

Pearl Smith, Tar en Cement, Amerikaanse zangeres die een one-hit wonder was met dit nummer uit 1966. Het is de Engelse versie van het oorspronkelijke Italiaanse nummer Il Ragazzo della Via Gluck. Dat werd gezongen door Adriano Celentano. De Engelse tekst is overigens geschreven door Lee Pockris en Paul Vance. En daarvoor hoorde je de James Boys' Good Buddies. Een nummer dat geschreven werd door het duo Goffing en King. Nou, kenmerkend, het was natuurlijk de Everly Brothers sound die ze hadden in dit nummer. En daarvoor hoorde je de episode 6 Here, There and Everywhere. Britse popgroep uit het midden van de jaren 60 die al zodanig niet erg bekend was. Maar het was wel de voorbode van een hele bekende groep. Dat was namelijk Deep Purple. En we begonnen dit kwartet met Lee Dorsey, Working in the Coal Mine. Het werd geboren als Irving Lee Dorsey. En in de jaren 50 vocht hij in de boksering. En dat onder de naam Kid Chocolate als licht zwaargewicht. Hij brak door met het nummer, maar hield eind jaren 60, zo moet ik het zeggen, de muziekscene voor gezien. Toen had hij er al wel genoeg van gehad. Heet ons over deze aflevering van The Oldies Project. Zoals altijd eindigen we met een plaats uit een niet voor de hand liggend land, alhoewel ze daar ook popmuziek maakten in de jaren 60. Deze keer uit Griekenland, The Saints en Let Me Know. Graag tot de volgende keer.

koffie. Met het komende half uur Rockset, Shownieuws, Angela, 24/7, Lionel Richie, Bebe Rexha. En we kappen af in 90 met Folk van Madonna.

0: Like a Flower van de Zweedse formatie Rockset uit 1991 hier bij de ochtendshow op deze donderdagochtend 3 september. Waar we zijn toegekomen aan de wereld van de glitter en glamour.
1: Shownieuws. Dwayne Cavity Davis is door een jury schuldig bevonden aan moord met voorbedachte raden op rapper Tupac Shakur in 1996. Hoewel het 63-jarige oud-bendelid de dodelijke schoten waarschijnlijk niet zelf loste, acht de rechtbank bewezen dat hij de aanslag in Las Vegas heeft beraamd en georganiseerd. Davis, die op 13 oktober zijn straf hoort en een levenslange gevangenisstraf riskeert, werd pas in 2023 gearresteerd nadat hij zelf in zijn memoires uitgebreid over zijn rol bij de moord had geschreven. Angèle treedt op 11 mei volgend jaar op in AFAS Live in Amsterdam als onderdeel van haar Europese en Noord-Amerikaanse Instinct Tour. De 30-jarige Belgische zangeres, bekend van hits als Tout Oublier en de samenwerking Fever met Dua Lipa, geeft in totaal 23 optredens die in het teken staan van haar derde album Instinct, dat op 16 oktober verschijnt. Vrijdag bracht ze alvast de nieuwe single Une Seule Vie uit.

Nationaal product uit de 90s, 1994. Nou, we een kijkje met Is It Love van 24/7. Maar we zullen meteen een kijkje nemen in de hitlijst. Hebben we nu 92, My Destiny. Hier is Lionel Richie.

0: 18 weken genoteerd in de top 40 en afgelopen vrijdag 3 plaatsen gezakt naar nummer 13. Bebba Rexha en Faithless met New Religion. We zijn zo terug met Love Like Blood van Killing Joke. Maar is tijd geworden voor het actuele ochtendshow.
1: Weeroverzicht. Het is donderdag 3 september en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend starten we in de Benelux met veel wolken en op meerdere plaatsen wat regen of motregen, waarbij het in het noorden natter is dan in de zuidelijke delen. In de loop van de middag wordt het in Nederland droog met vanuit het westen steeds meer zon, terwijl in België ook wat vaker de zon doorbreekt. Bij een matige, aan zee vrij krachtige wind uit het westen tot zuidwesten wordt het 19 graden in de Ardennen, 21 graden in de kuststreek en 23 tot 24 graden in de rest van het land. Morgen brengt enige onzekerheid. Een regengebied trekt voornamelijk over Nederland en mogelijk het noorden van België, met in de neerslag temperaturen rond de 20 graden. In het zuiden en op plekken waar het droog blijft met zon, kan het kwik in de namiddag lokaal stijgen naar 25 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind.

Ja, maar dan kijk je 1985, Love Like Blood van Killing Joke hier bij de ochtendshow deze donderdagochtend. Met onderweg muziek van de cartoons, First Choice en rond kwart voor hebben we weer een track van Acta en de Concertiest van de Week. Met nu het 91, Katie, Dennis en Touch Me All Night Long.

scoorde de cartoons deze Witch Doctor in de hitlijst. Met zometeen de artiest van de week gaan we nu terug naar 1978. En dat doen we samen met First Choice hier bij de ochtendshow. Die daar moet je bij zijn donderdag. Hier is Dr. Love.

0: van de week.
1: Deze week staan de spotlights gericht op het succesvolle Nederlandse kleinkunst- en popduo dat de harten verovert met poëtische teksten en meezingers, Akda en de Munnik.
0: Artiest van de week.

0: week.
1: Een prachtig, hoopvol kleinkunstjuweeltje. Morgen wordt fantastisch uit 2023. Na hun reunie bracht het duo deze emotionele en frisse track uit van het album AEDM. Wat direct hun grote comeback op de Nederlandse radio markeerde. De track was 13 weken lang in de top 40 te vinden en schopte het tot een prachtige 10e positie.

1983 horen we R&B Camera met Fame. En daarmee gaan we ons klaarmaken voor het tweede uur van de ochtendshow. Op deze dag moet je bij zijn, donderdag 3 september. Die we aftrappen met A Flock of Seagulls en I Run So Far Away. Dit uur landetje achter met Right Here Waiting. Een van de meest bekende en tijdloze power ballads uit de popgeschiedenis. Geschreven en gezongen door de Amerikaanse singer-songwriter Richard Marx. Het nummer verscheen op zijn tweede studioalbum Repeat Over. Marx schreef het gevoelige nummer oorspronkelijk als een persoonlijke brief aan zijn toenmalige echtgenote, de actrice Cynthia Rhodes, die voor opnames in Zuid-Afrika verbleef, terwijl hij door het toeren niet bij haar kon zijn.

Away van de Fog of Seagulls bracht ons bij het tweede uur van de ochtendshow. Deze dagen moet je bij zijn donderdag 3 september 2026. Met onderweg Tom Cochran. We hebben een blokje shownieuws, Samba, ABC, Bruce Springsteen, Shakira. En we trappen af met The Nits en In The Dutch Mountains.

0: Je leven is als een snelweg. Life is as the highway van Top Cochran hier bij de ochtendshow. Waar het tijd is geworden voor de wereld van de glitter en glamour.
1: Shownieuws. Dollyfest wordt in 2027 georganiseerd in Nashville en Londen als eerbetoon aan het leven en de nalatenschap van Dolly Parton. De nabestaanden van de zangeres maakten bekend dat het tweedaagse festival gedurende twee opeenvolgende weekenden zal plaatsvinden ter vervanging van een traditionele openbare herdenkingsdienst. Het concept is door Parton zelf bedacht voordat het eerder vanwege gezondheidsproblemen werd afgeblazen en geeft fans wereldwijd de kans haar authentiek te vieren. Somber geeft op 31 mei 2027 een concert in de Ziggo Dome in Amsterdam. De 21-jarige Amerikaanse zanger, bekend van zijn doorbraak Back to Friends en zijn debuutalbum I Barely Know Her, doet de hoofdstad aan als onderdeel van zijn Europese You Are The Reason Tour. Bij de show nemen Raven Lenné en Jesse Mazin het voorprogramma voor hun rekening.

The Night You Murdered Love, ABC, hier bij de ochtendshow deze donderdagochtend 3 september. Waar we zometeen naar de nummer 1 gaan van de top 40. Tot die tijd de baas Bruce Springsteen. Dit is Billion

0: Nummer 1 positie, Shakira en Bruno Boy met Die Die. En daarmee wel de zomerhit van 2026 genoemd kan worden. We zijn zo terug met Kygo en Whitney Houston met Higher Love. Maar is tijd geworden voor het actuele ochtendshow.
1: Weeroverzicht. Het is donderdag 3 september en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend starten we in de Benelux met veel wolken en op meerdere plaatsen wat regen of motregen, waarbij het in het noorden natter is dan in de zuidelijke delen. In de loop van de middag wordt het in Nederland droog met vanuit het westen steeds meer zon, terwijl in België ook wat vaker de zon doorbreekt. Bij een matige, aan zee vrij krachtige wind uit het westen tot zuidwesten wordt het 19 graden in de Ardennen, 21 graden in de kuststreek en 3

0: 23 tot 24 graden in de rest van het land. Morgen brengt enige onzekerheid. Een regengebied trekt voornamelijk over Nederland en mogelijk het noorden van België, met in de neerslag temperaturen rond de 20 graden. In het zuiden en op plekken waar het droog blijft met zon, kan het kwik in de namiddag lokaal stijgen naar 25 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind.
1: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvoogd.

Zeven jaar geleden was het een topverdernotering voor Keiko. Samen met Whitney Houston hoorden we The Higher Love hier bij de ochtendshow, waar we aan het laatste half uur zijn begonnen. Met onderweg Kylie Minogue, Sydney Youngblood en rond kwart voor pakken we de geschiedenisboeken weer bij voor de historische popnieuwsfeitjes. We gaan nu naar 1996. Joan Osborne scoorde deze fantastische top 40 hit, One of Us.

1988, deze The Locomotion. Zometeen de historische popnieuwsfeitjes, maar eerst tijd voor een heerlijke groove uit 1989. Sidney Youngblood met zijn grote succes Sit and Wait. Hij zette hiermee definitief zijn stempel op de overgang van de jaren 80 naar de jaren 90. De productie, vol met de toen populaire soul-to-soul-achtige beats, sloeg in Nederland enorm aan. Het was de perfecte opvolger van zijn eerste hit en bevestigde zijn status als een van de belangrijkste nieuwe gezichten in de Europese popsoul.

0: De popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
1: 3 september 2001. Een gratis optreden van System of a Down in Los Angeles liep uit op een handgemeen en rellen doordat er veel meer fans op afkwamen dan verwacht. De band vierde hiermee de naderende release van hun succesvolle album Toxicity. 1968, Ringo Starr keerde tot grote opluchting van iedereen terug bij de Beatles, nadat hij tijdens de opnames van het White Album tijdelijk was opgestapt. Zijn bandgenoten begroeten hem met drumstellen vol bloemen in de studio. 1990, George Michael bracht zijn geprezen en maatschappijkritische tweede soloalbum Listen Without Prejudice Volume 1 uit. Hij weigerde bewust om in de videoclips te verschijnen of op tournee te gaan om de nadruk puur op de muziek te leggen.

Zelfde zender met de geur en smaak van verse koffie en de grootste poppets. Ik laat je vandaag achter in 1988 met The Family Man van Fleetwood Mac. Ik wens je nog een hele fijne dag.

0: Lunchbreak bruist als het water van de Noordzee.
1: Patrick heeft de zomerkriebels. Zomerradio.
0: Dit is de Lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hitte van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de Lunchbreak.

Oh, inderdaad, wat gaat de week toch heel snel, hè? Veel te snel volgens mij. Ja, de vakantie zal veel te snel voor iedereen weer voorbij zijn natuurlijk, ja. Meer tijd om te werken en dergelijke dingen meer natuurlijk. En de baas weer rond je hoofd en rond je oren. Heel bijzonder, een goede donderdagmiddag in ieder geval. Het is een lunchbreak waartoe je luistert. We zijn er tot getijden van 1 uur met de nodige muziekjes om jou te ontspannen en jouw donderdag door te komen. Dat was de muziek van de Doobie Brothers natuurlijk en China Groove. Inderdaad wel. Hier is Michael Jackson en hier is hij met Liberian Girl.

Ach, inderdaad, op het donderdag mag dat al eens eventjes, hè? Inderdaad wel. Eventjes wat rustgevende muziek van Michael Jackson natuurlijk. En dit met zijn Liberian Girl, maar lang duurde natuurlijk nooit, hè. Is ook zo natuurlijk, hè. Smakelijk eten als je aan tafel zit. Ja, de stem is niet helemaal dat vandaag, maar het komt wel goed, komt goed. Hier is Toto, Hold the Line. Stay tuned, zou ik zeggen, naar jouw favoriete radiostation luisteren. Iedere dag weer opnieuw, 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Inderdaad, heel veel toelichting heeft deze plaat natuurlijk niet nodig. Hè? Inderdaad niet. Het was een Sting natuurlijk en The Russians. Ja, inderdaad. Wat zit er in jouw boterhammendoosje vandaag? Wel, je mag het me altijd laten weten natuurlijk via de gekende kanalen. Hier is Suzanne Hofs.

natuurlijk van de snelle mannen, de Quake. En ja, zo noemden ze zichzelf in de tijd en veel gedraaid natuurlijk en de discotheken. De Quake dus zijn onze artiesten van de week, wel, die weet je natuurlijk al. Maar onze onvergetelijke song voor vandaag, dat was dus de Quake en de Rhythm of the Jungle. Ja, moet je maar leren opleven natuurlijk, hè. Daar gaat het een heel stuk rustiger dan hier, denk ik. Inderdaad wel. Hier zijn de Sutherland Brothers.

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: Zo'n hele bijzondere goede donderdagmiddag. Als je pas afstemt, wel, je bent van harte welkom natuurlijk. En smakelijk eten, want je luistert naar de Lunchbreak. Die is er nog op de radio tot 1 uur. Met de Lunchbreak Breaking News van toen. We gaan terug in de tijd naar 2011. Buffalo Springfield komt in 2011 weer bij elkaar in de originele bezetting van Richie Funnery, Steph Stills en Neil Young. De band hing in 1968 uit elkaar. Er staat een tour gepland voor 37 shows, maar na 7 concerten stopt ondertussen Neil Young terug alweer ermee, omdat hij met de andere leden niet kan overeenkomen. Hier is niemand meer en niemand minder dan de Buffalo Springs en What Is It Worth For?

0: De Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke song,
1: de LP of artiest van de week,
2: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit-up van Patrick. De hit-up van Patrick. De hit-up van Patrick.

En eraan ondertussen kennen we ze allemaal een klein beetje zeker, hè? Onze hit voor deze week, deze donderdag vandaag nog steeds natuurlijk. En dat was Top Weekend, het allemaal met, samen met Becky G. Ja, het leek wel een lekker hapje. Heel bijzonder goedemiddag, van harte welkom in deel 2 van de lunchbreak natuurlijk. We gaan nog door tot het einde van 1 uur hier op jouw fantastisch radiostation. En wie we hier hebben, ja, het is onze vriend natuurlijk, hè, Clarence Clemens. En hier is hij met You Are A Friend Of Mine. Speelt natuurlijk ook bij de band van Bruce Springsteen. Ja, daar speelt hij natuurlijk die prachtige saxofoon, hè, inderdaad wel. Een Belgisch instrument trouwens. Clemens en You Are A Friend Of Mine, hier nu op jouw fantastisch radiostation.

0: Inderdaad, voor zij die ook Frans spreken natuurlijk. Deze van Labelle en Voulez-vous coucher avec moi ce soir. Ja, de Frans is al een stuk verbeterd. Hè. Inderdaad, wel, hoe meer je naar Frankrijk gaat, hoe beter het wordt natuurlijk. Dat was Labelle dus hier in de lunchbreak deze donderdagmiddag. En als je nog aan tafel zit, smakelijk
1: eten. Lunchbreak LP van de week.
0: Onze artiesten van de week, onze LP van de week. Hier zijn ze, de mannen van Softcell en Torch.

Inderdaad, ze zijn heel de week onze artiesten van de week natuurlijk. Hè. Softcell met Mark Almond, een van zijn bekendste hits dat hij gescoord heeft, natuurlijk samen met Softcell. En het dan met zijn Torch. Het was de 7-inch versie dat je hebt mogen horen deze middag. Ja. Altijd wel iets speciaals hier in de lunchbreak natuurlijk voor jou hè, op de radio. Natuurlijk wel. Anders zouden we geen lunchbreak familie of geen lunchbreak club zijn natuurlijk. Hè. Inderdaad, en we breiden nog iedere dag uit met meer en meer luisteraars. En dat vinden we heel leuk natuurlijk. Saturday.

Ben je voelt ze nu en dan er wel eens nog voorbij komen natuurlijk. De ex-hit-tappies van de lunchbreak natuurlijk. En dat was er ook eentje natuurlijk. Magic and Rude. Lunchbreak, dat doen we natuurlijk van zondag tot en met vrijdagavond. Of vrijdagmiddag natuurlijk. Ja, vrijdagmiddag. Ja, is ook al goed natuurlijk. Ja, inderdaad wel. Dan kan het weekend beginnen. We zijn er iedere week weer voor jou. En dat ook heel de zomer door, zonder vakantie nemen. Man. He. Wat doen we dat toch graag, inderdaad wel. Kijk, die mensen nog uit de jaren 80, toen het nog allemaal onbezonnen was. Will to Power en Baby I Love Your Way.

0: En inderdaad, ze houden er ook van, hè. Ja, Baby, I Love Your Way. Muziek van niemand meer en niemand minder dan Will To Power. En het is alweer tijd geworden om afscheid te nemen. Wat mij betreft graag tot morgen. Morgen vrijdag begint het weekend weer hier in de lunchbreak. En dan zijn we er natuurlijk weer met de gezellige plaatjes en de gezellige babbeltjes.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Onze toetjesplaat van de dag. Een hele mooie. Hier is Margriet Echtschuis. En dit allemaal met haar Blackpool. Tot morgen. Bye bye.

Een passie voor voetballers is werelds groot, vrienden. Manchester United, daar zijn ze van. Simply Wear the Glory. In dit geval met... zo'n lekker nummertje. Het goede verleden tijd. Fairground uit 1995. Wees welkom. Dit is de Middle of the Road Show.

Wat is er nog over van de industriestad Detroit? De Temptations natuurlijk. Nou ja, goed. Met een hoogtepunt in de jaren 60. En samen met de Supremes waren zij de echte hitsellers van Motown. Volgens velen waren de Temptations even belangrijk voor de soul als de Beatles voor de rock. Dank jullie wel, heren. Heren, podium voor de Temptations, 3 Like a Lady. De gouden jaren, de vergetelheid en zometeen die fijne van...

0: de Haag. Ja, dat bekakte de Haag. Nou ja, bekakt. Zo meteen bekak half de Haag overheen. Maar dat is ook niet de bedoeling. Nee, dat is niet de bedoeling. Nee. De groep die werd opgericht in 1961 en daarmee een van de oudste nog bestaande rockbands van Nederland is. Een van de langst bestaande bands ter wereld zelfs, de Golden Earring. Dankjewel, heren. Dankjewel.
1: Een fijne vanaf de keukengordijn.
0: Jaren 80, nederpop volop. Twee makers, Henk en Henk, het goede doel.
2: Dit is de Middle of the Road Show.

Robbie van Leeuwen. Ex-Shocking Blue. Een groep die mag een jaar of twee even bestaan. Van 1974 tot 1976. Galaxy Lynn, lieve vrienden. En de Long Hot Summer doet ons een klein beetje terugdenken aan die zomer van 2016. Die zo laat begon, weet je nog. Dit is Funkenny uit mijn jeugd.

Zijn zilveren harp als een Edison in de wacht. En de single Higher Than The Moon bereikte de 21ste plaats in de top 40. Uit Amsterdam, een groep met voorliefde voor popmuziek uit de jaren 60. Daar gaat Tamarin.

net zo makkelijk. En weet je wat ook zo lekker is? Surinaamse eten. Met heel veel pepers. Ha! Des te heter, des te beter. Alweer een vierkante kilometer. Ook qua muziek natuurlijk in de middel van de roadshow. Van die wasmachine gaan we naar Stephanie Mills. Hier is hij met Never Knew Love Like This Before.

Liefde, Dixel. Juist. En ook die van mij. En wellicht ook die van jou. In dit geval was het White Back, Why We Started From. In de Middle of the Road Show. Zo, wat doen we? Acht nog meer lekkere programma's. Natuurlijk zo meteen aan de andere kant van de klok van het hele uur. Lieve luistervrienden. Leute van Hoyte. We spreken elkaar. Ja, tuurlijk. Morgen. Dan...

0: freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision en Muziekfabriek.
2: Onttrek je even uit de sleur van de dag en kom even tot jezelf met een uurtje de Muziekfabriek. Neem een kop koffie of een kopje thee en geniet het komende uur van al die liedjes die ik voor je heb uitgezocht.
3: Ron van der Steen.
2: Vrienden en vriendinnen, je hoort ze 3-3. Snel van start met de eerste 3. En het spits wordt afgebeten door Oceana en Lala.
4: De Muziekfabriek stopt pas over een uurtje en draait op volle kracht. Wanneer muziek je vriend is, luister je naar de Muziekfabriek.

En dat mag duidelijk zijn. De muziek die staat centraal in de muziekfabriek. Je hoorde Marco Bosato en dichtbij. Daarvoor zat Culture Club met in de hoofdrol Boy George. En die heeft zo verschrikkelijk veel uitgespookt in de jaren 80. Je moet het maar eens opzoeken via het internet. De Carmen Chameleon dateert uit de jaren 80. Stond wel hoog genoteerd in de hitparades. En begonnen met Oceana en...

0: Fijn om te weten, je bent nog steeds bij ons. Dit is de Muziekfabriek en vergeet niet je muzikale inbreng in te sturen via www.ronvandesteen.nl. We gaan naar ons eerste item.
1: Ron van de Steen. De Muziekfabriek is pure passie voor iedereen.
2: From long time ago. Jukebox classic. Golden Oldie.
0: The Hollies is een Britse band uit de jaren 60. Ze behoren tot de succesvolste bands uit de Britse invasieperiode. De band wordt vaak geassocieerd met de plaats Manchester.
2: Hey Ron, play the record. Jukebox classic.
0: Omdat enkele leden van de band uit de omgeving van deze stad komen. De band zou vernoemd zijn naar Buddy Holly. Bassist Eric Haydock en zanger Alan Clark hebben echt in interviews met de BBC Radio aangegeven dat zij hun band hadden vernoemd naar de hulst. Engels is dat Holly. De hulst werd gebruikt als kerstversiering in de kleedkamer van de club The Oasis, waar de band in december 1962 hun eerste optreden gaf. De Hollies werd de plaats bedacht om te kunnen worden aangekondigd. Het feit dat de groep in de jaren 80 om contractuele verplichtingen een LP uitbracht met louter Buddy Holly covers, versterkt het idee dat er een relatie zou zijn tussen Buddy en de Hollies. De Hollies zijn te herkennen aan de meerstemmige harmonieuze zang. De groep was hierin duidelijk geïnspireerd door de Everly Brothers. Veel liedjes uit de begintijd zijn covers, maar in de loop der jaren schreven ze vaak hun eigen teksten of werden tekstschrijvers van buitenaf, vooral Graham Coltman, bekend van Tennessee, aangetrokken. Luister naar de Hollies, hier zijn ze met Suzanne.
2: Jukebox Classic.

Wederom van genoten van deze Jukebox Classic, gedateerd uit 1965. De Hollies en Suzanne. Wil je ook een Jukebox Classic aanvragen? Ga daarvoor naar de website. Je weet inmiddels het adres. Beetje meegeteld? Ja, hè? Je hebt er nog eentje van moeten goed in het rijtje van drie. Dat is deze.

Dat waren drie liedjes. Als laatste Roxy Music met in de hoofdrol Brian Ferry en Avalon. Daarvoor zat Joe Jackson, Stepping Out. En we begonnen met Eternal Angel of Mine. Goed, relaxed. Laat even de boel. Ga even lekker onderuit zitten. Neem nogmaals even een kop koffie of een kop thee. En luister van het album 21 naar Adele. Hier is Take It All. Tonight.

0: Het is ook weer zo'n zangeres die vele hits op haar naam heeft staan. Whitney Houston en How Will I Know.
1: De Muziekfabriek.
0: En in het midden hadden we Levi Weeshagen.
1: Volle kracht. De Muziekfabriek.
0: En ik hoor je denken, wie is Levi Weeshagen? Dat is dan weer de zoon van Martha Weeshagen. Dance with my father. Het origineel is van Luther Vandross. En we begonnen dit rijtje van drie met Adele van het album 21, Take It All. We gaan op weg naar ons tweede item.
1: De Muziekfabriek.
0: Benny Andersson is lid van de Zweedse rockband The Hapstars.
2: Oude lullenplaat.
0: Deze groep leeft tussen 1964 en 1969 in Zweden haar hoogtepunt.
2: Oude lullenplaat.
0: En is gevormd naar het voorbeeld van onder andere Hermers Hermits, The Beatles en The Rolling Stones. Björn Ulvaeus is lid van de Hootenanny Singers. Deze groep heeft een rustiger geluid dan de Herbstars. Af en toe kruisen de wegen van beide groepen elkaar en dat leidt tot het samenschrijven van enkele liedjes door de twee genoemden. Agnieszka Valskroch, het jongste lid van ABBA, is in haar 10 jaar al bekend en speelt bijvoorbeeld de rol van Maria Magdalena in de Zweedse versie van de musical Jesus Christ Superstar. Ook schrijft Agnieszka zelf muziek. Ze brengt in Scandinavië vele hitsingles en 6 succesvolle soloalbums uit en behoort al voordat ABBA bestaat tot de populairste artiesten in haar vaderland. Ook probeert Agnieszka in Duitsland door te breken en brengt hier in samenwerking met haar verloofde Dieter Zimmerman enkele Duitsstalige singles uit. Tot een doorbraak in Duitsland komt het niet en niet voor later wordt de verloving verbroken. Tijdens de opname van een tv-show ontmoet zij Björn van de Hootenanny Singers. Ze trouwen in 1971, iets wat in de Zweedse media groots wordt verslagen. Annefried Frida Lindstad is parttime zangeres en neemt deel aan een talentenjacht die ze wint. Haar muzikale doorbraak komt op het moment dat Zweden rechts gaat rijden in plaats van links. Frida treedt op in een spectaculaire show die nacht op televisie wordt uitgezonden. Niet voor later ontmoet zij Benny Andersson, met wie zij in 1978 trouwt. En over het verloop van dit viertal weten de meesten van ons alles van. Luister nog eens naar Gimme Gimme Gimme van ABBA.
2: Oude lullenplaat.

0: Je was fan destijds, of je was het niet? Nou, laat ik je dit zeggen. Ik was fan van ABBA en ik kom er gewoon vooruit. En wat mij heel erg opvalt in het nummer is de mooie baspartij. Gimme, gimme, gimme. Van ABBA stond dus centraal als de oude lullenplaat. Wil je er ook eentje aanvragen? Ga dan even naar de website www.ronvandersteen.nl.
1: De Muziekfabriek.
0: En we hebben nog twee liedjes voor je in petto.
1: Op volle kracht. De Muziekfabriek.
0: Dat is die van Kim Carnes, Benny Davis Eyes, gevolgd door Las Ketchup uit Spanje. En dat heet Guisa Las Paya. En als dat niet zomers aanvoelt, dan weet ik het ook niet meer. Goed, dames en heren, jongens en meisjes. Ik ga er weer snel vandoor. Ik ga de boel opruimen. Ik zeg dan ook maar weer gegroet. En adios. En maak er nog een hele fijne dag van.
2: Her hair.

0: Free Music Radio.nl. Wil jij meer van ons weten? Kom in contact.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

muzikale reis door alle decennia. Ik zie 2000, ik zie 80, ik zie 70. Alles komt voorbij op de lijst. Oh, dat is ook wel leuk. Maar op de lijst, als je niet verder kunt, nou, dan blijf je gewoon naar mij luisteren. Tuurlijk. De Nits met Adieu, Adieu, Sweet Bahnhof. Ook een nummer wat je niet heel veel meer op de radio hoort. Maar wel bij Vijfhuizen uiteraard. Maar eerst Art Garfunkel en Bright Eyes. Welkom.

0: Bennett en adieu, adieu, sweet Bahnhof. Ik heb ze ooit al eens mogen zien optreden. Dat was wel leuk. Toevallig bij mijn werkgever, die zei een vriend van hem, hij zei, we gaan naar de Nitsu. Maar die jongen werd ziek en dat was een kaartje over. En ik mocht mee. Ik vond het waanzinnig leuk. De Nits. Adieu, adieu, sweet Bahnhof.
1: De gouden glans van radio straalt af van onze antennes bij deze flashback.
0: Dat is best wel een flashback, een beetje country-achtig. Hij heeft van alles gemaakt op de reis, behalve disco. Alles behalve disco. Ook geen hard rock, maar dit is wel mooi. Als je niet verder kunt, Rob de Nijs.
2: Zo zal ik je weg zien gaan, met grote stappen en je koffer in je hand.

0: www.free-music-radio.nl.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt
3: uit de jaren 90.

Extreme Circumstances uit het jaar 2024. Ja, Charlie en de National Library voor met I Need My Girl. Yeah, ik weet niet of je de Friese taal machtig bent. Prachtige taal is het. Laten we eerlijk wezen. Ja, ik vind het heel mooi. En ik probeer er altijd wel wat van te verstaan. Ik kom er wel eens in Friesland. En dan, ja, dan is het, als we niet te snel praten, dan is het redelijk te volgen. De Kast en Maaike Schuurmans uit 2000 is dit. Met Wat Bin.

Blind Image, Italo Disco met Moving Up. Dat was de rollator dus wat voor deze keer de kast. En Mike Schuurmans daar weer voor. Wat ik ben. En niet de meiden. Die gaan we weer zien. Jazeker. De meiden. Rob Zorn heeft erover gezongen. En dat deed hij in 1991. Meisjes. Nou, we kennen natuurlijk Raymond van het Groenewaard. Maskers. Die heeft ook gezongen. Maar dit is even wat anders. Die is wat ook. Straks nog Billy Ray Cyrus met

0: break.
1: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. Freemusicradio.nl. Het mooiste uit meer dan 50 jaar popmuziek. Tim voor 3 met Tim Verstraeten.
2: Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Tim voor 3. Je weet wel, het is het radioprogramma waarbij alle platen in blokken van 3 worden gedraaid. Een half minuut of 20, 25 ongeveer weer een leuke plaat uit de jukebox vandaan. Welke het is, geen idee. En ze richten in het eind van deze show een dubbele Andreasen senior in Double Dre. Lekker mee zingen, dansen, lollen. Kijk maar wat je doet. De platen dateren wederom vanaf de jaren 80 tot aan de dag van vandaag. En in dit geval beginnen we ineens in 1989 met... Paula Abdul.
1: 80s classic.

En You're the Voice uit 1998. En we begonnen die blokje van die met een plaat uit 1989. Straight Up. En die was van Paula Abdul. Straight Up. Nou, het is een nummer van de Amerikaanse artiesten, zoals ik zei, Paula Abdul, van haar debuut studioalbum Forever Your Girl. En die kwam uit 1988. Het nummer is een mid-tempo dance-popnummer met invloeden van New Jack Swing. Het nummer werd op 22 november 1988 als derde single van het album uitgebracht door Virginia Records. Het leverde Abdul ook verschillende nominaties op in de Verenigde Staten, waaronder haar eerste Grammy-nominatie in de categorie De Beste Vrouwelijke Popvocale Prestatie. Nou, voor de Verenigde Staten is het allemaal een aardig prijsje volgens mij. Korte informatie, volgende blokje van 3, 1984, Small Town Boy. Dit is de aparte stem van Bronski Beat.

0: plaatje wat ook een beetje in de vergetelheid is geraakt. Maar het was wel een mooie plaat in 2026. Alex Warren en Passenger, daarvoor hadden we Kensington Home Again 2013 en de Bronski Beat Small Town Boy uit 1994 was dat alweer, wat een tijd, hè?
1: Hey Tim!
0: Oh ja.
1: Volgens mij is het tijd voor de jukebox.
0: Ja, ja, ja, daar gaat het puntje. Even kijken, wat druk we zien. Otto 5. Otto 6. Ken het nog? Otto 6 drukken we in. Ja, hij loopt. Dus dat maakt het alleen maar weer interessanter. Kijken wat erin zit. Eens even hoor.
2: Ah.
0: Wow, leuk.
2: I'm the magnificent.
0: Double barrel.
2: I'm back with the shaker of soul. Boom, boom, turn me, pour me, down the soul. I am W-O-O-O.

0: Guy Hart, de hit van toen.
1: Maybe you can hire the A-team.
0: Beleef en voel de jaren 80.

De zeer krachtige stem van Curtis Tingers. I Wonder Why, 1991. Mooie stem heeft die man. Daarvoor hadden we Circus Custers en Verliefd uit 1983. En Dave Ansel Collins en Double Barrel. En die kwam in 1971. En die was er helemaal uit de jukebox vandaan. Dave, ja, Double Barrel. Dat is een reggae single. Daar lijkt het wel op in ieder geval uit 1970. Van, zoals ik al zei, Dave Ansel Collins. Het nummer werd geschreven en geproduceerd door Winston Riley. Ook een beetje een reggae man. Het was voor het gevolg op de single Shocks of a Mighty, waarin Ansel Collins met een Hammond-orgeltje, dat kon je ook wel horen, bespeelde, terwijl Dave Barker moet je eigenlijk zeggen, grommend uitroepen zong met een boksthema. Wij zaten ook al toen destijds ons af te vragen, waar gaat die tekst allemaal over? Maar later bleek het over boksen te gaan. En dat werd dan

gretig uit. Geen van de titels trouwens van de Double and Barrel komen in de songtekst voor. Dus het was een beetje bij elkaar geraapt reggae, maar heel Nederland vond het mooi en het stond trouwens in de top 40. 1982, ladies and gentlemen, Lee Towers.

0: Jay Elstek en Rainbow in the Sky. Ik zelf kon het niet zo goed, maar mijn zoon kon goed hakken. Dixie Chicks daarvoor en A Long Time Gone 2002. En Lee Towers en I Can See Clearly Now. Die was de bril even gepoest volgens mij uit 1982. We kijken naar het klokje. Wat zegt het klokje? Ja, we zijn mooi op tijd. Schema is altijd weer mooi op tijd. Nou, eens even kijken. Dat betekent dat we dus doorgaan naar het tweede item in deze show. En de meesten weten het al. Het is namelijk weer tijd voor
1: André Hazes, bekend in alle standen van de bevolking. De man die van onderaf naar boven is geklommen. De man met een enerverend leven van ups en downs. De man met zijn Prisma woordenboek om zijn grootste hits te schrijven. Waaronder deze.
2: Kleine jongen, je bent op deze wereld. Dus zal je moeten vechten, net als ik.
1: En deze.
3: Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli.
1: En natuurlijk deze.
4: Geef mij nu je angst. Ik geef je er hoop.

0: week in Tin voor Drie. Met Tin Verstraeten.
1: Dit is de Pool Drie.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Oranje Party wordt mede mogelijk gemaakt door
2: de Goud en Fout Show.

0: Straks in het tweede uur na de boodschappen.
1: De Josnette Goud en Fout Show komt ook naar je toe. Met onze Josnette Goud en Fout Drive-in Show voor de leukste feesten, bruiloften en evenementen. Kijk voor meer informatie op www.josnetten.nl of bel met DDL Media Producties via 06-41-42-4499. Of mail ons via info@josnetten.nl.
2: De Goud en Fout Show. Yo.
3: Nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.
4: Oranje Party wordt mede mogelijk gemaakt door
0: de Goud en Fout Show.

0: komt terug na de commercials. Dit is de nieuwe Fantastische Schijf.
1: Oranje Party Radio met Jos Netten. Nieuw.

0: A horse is a horse, of course, of course. And no one can talk to a horse, of course. That is, of course, unless the horse is the famous...
1: De artiest van de week.
2: Mijn naam is Sander Kwarten en fijn dat jullie ook weer luisteren. Jos Netten.

0: DJ Rob van Dijk.
1: Ik luister naar DJ Jos Netten. En jij?
2: Hij is de ontdekker van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren...
3: Jos Netten.
4: Jos Netten en Friends.
5: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
6: Telefoon.
7: Hallo.
8: Zo, lieve mensen, nou in onze lekkere zomeredities van dit jaar is het natuurlijk ook weer tijd voor onze tropische verrassing uit onze eigen stal. Natuurlijk hier van de enige echte de Goud en Foutje Radio. We gaan na de zomer gaan we lekker ontoeren met de Goud en Foutje ontoeren. En dan zal deze man ook zeker voorbij gaan komen. Vriend, collega uit het management van Max van Dijk. En natuurlijk heb ik het over onze tropische verrassing. Onze eigen Emiel Baars. Hallo Emiel.
9: Goeiedag Jos, goeiedag allemaal.
8: Lekker man.
9: Ik moet altijd lachen om jouw aankondiging. Want ja, ik ben toch die tropische verrassing. Nou, zal maar zo genoemd worden.
8: Ja, lekker man jongen, lekker man. Ja, en Tony vindt dat ook, hè. Maar goed, die op een andere manier natuurlijk weer, dames en heren.
9: Ja,
8: ja,
9: zeker,
8: ja,
9: zeker,
8: ja, ja.
9: Ja, Tony vindt dat zeker.
8: Ja, zeker jongen. Nou, dat is ook de bedoeling, hè. Hé, hey, luister Emiel. Ja, we zijn bezig met de zomeredities van de Goud en Fout Show. En ja, jij bent vaste gast in ons programma als er een nieuwe single uit is of nieuwe verrassingen zijn. Ik las van de week op Facebook, je gaat weer meedoen aan het Ouders Songfestival. Je hebt natuurlijk met heel veel succes opgetreden bij de Pride in Amsterdam, dames en heren. Maar ja, jij vliegt overal naartoe, her en der, samen met onze Max, om de mensen te vermaken met jouw repertoire. En ik heb net voordat we het interview ingingen, Chillin' op Aruba gedraaid. En we gaan natuurlijk zometeen na het interview, ja, toch mijn favoriete nummer uit jouw repertoire voorbij laten komen, waarvoor ik nog steeds aan het leuren ben bij Max, dat er een 2.0 uitvoering komt. Ik blijf het gewoon doordouwen en dat gaat helemaal goed komen. Hey Emiel, ja, je bent er maar mooi druk mee. Net Chillin' op Aruba. Ja, het zal het mensen niet verbazen als ze een fotootje zien van jou, dat ze denken, oh ja, die komt niet uit de Siberië. Die komt waarschijnlijk inderdaad dan van de regio Aruba.
9: Ja, dat is zeker zo. Met trots zeg ik dat. En ik vond daarom ook op een bepaald moment tijd, ik denk, ja, er moet toch een soort anthem, een soort song komen voor het eiland. En ja, toen was daar opeens Chillin' op Aruba.
8: Ja.
9: En het is ook, als je op het eiland bent, het is echt chillen. En als ik iedereen een tip mag geven, als het kan, ga die kant op. Want het is oase van de rug, prachtpraal, zon, zee, strand.
8: Ja.
9: En natuurschoon.
8: Nou, ik ga het zeker nog even thuis in het management hier thuis bespreken. Want ik heb inderdaad van de zomer zitten kijken naar ook Curaçao, waar het hartstikke mooi is. En ik hoor dat op Aruba zeker zo mooi is. André van Duin heeft er ook een tijdje gewoond. Corrie van Gorp heeft er gewoond. En heel veel bekende Nederlanders hebben gewoond en genieten daarvan. Ja, hey, luister, Emiel, ja, ik zei het al, je bent een druk bezet baasje. Je treedt links en rechts overal op, van hotels tot aan kroegjes en in Spanje. Het kan niet gekker. Festivals, dames en heren. Overal kom jij tevoorschijn en vermaak jij de mensen. En met jouw eigen repertoire, maar ook met ja, toch tropische verrassingen. Want je hebt lekkere nummers in jouw repertoire.
9: Ik heb er zeker. En ja, als je een feestje ergens wil of moet maken, dan kom je natuurlijk ook met feestnummers. En nummers aan mensen van gaan dansen. Dus ja, Lionel Richie mag daar niet ontbreken, natuurlijk. En dan hebben we natuurlijk ook de Nederlandstalige nummers waar je lekker mee gaat. Ik noem het Frans Bauer. De mensen zien natuurlijk niet aankomen van iemand met mijn kleur.
8: Ja.
9: Maar ik vind het een van de leukste nummers, heb je even voor mij.
8: Ja.
9: En zo zijn er zoveel mooie Nederlandstalige nummers en die ik leuk vind om te doen. Dus het is altijd met mijn combinatie van en Nederlands en Engels.
8: Ja, nou lekker man. Dus voor de luisteraars thuis, die zitten te luisteren in de horeca en die feestjes organiseren. Bel even met Max van Dijk Management. Ga even kijken bij ons op de site of de Facebookpagina van Emiel. En dan komt het allemaal dik voor elkaar. Maxvandijkmanagement.nl. En dan kom je mij ook tegen. En nog heel veel leuke artiesten meer. Want ja, ik zei het al, we gaan na de zomer weer flink tekeer. Je gaat ook heel veel optreden weer. En ja, we gaan elkaar sowieso bij een aantal leuke evenementen zien. Heb ik van Max gehoord vandaag. Dus dat gaat helemaal goed komen. Ja, ik blijf toch even over aan de gang. Want we gaan dadelijk Leven draaien op de radio. We hebben het nou al zo vaak over gehad. Er moet toch een keer een moment komen dat er een nieuwe uitvoering komt, of niet?
9: Nou, ja, je weet hetzelfde het antwoord natuurlijk al.
8: Ja. Max, als je luistert. Max, kom op. Hè?
9: Ja, nou, die luistert natuurlijk. Dus die zit nu op te lachen, dat weet ik zeker. En want elke keer als we het erover hebben, jij hebt het erover, dan zie ik die big smile. Dus ik denk dat we jou, als wij dat gaan doen, dat wij niks zeggen. En dat jij opeens De 2.0-versie voorbij ziet komen.
8: Ja, zo is het, jongen. Zo is het. Dat gaan
9: dus
8: we doen.
9: We gaan je sowieso verrassen. Nou, dat lijkt ons leuk.
8: Hartstikke mooi, man. Nou, het in onze tropische verrassing radio. We gaan straks nog even lekkere muziek draaien. Met zomerse muziek op de radio in de Gouden Foutshow Radio. Ook in de zomer van dit jaar zijn we er gewoon elke week op de radio. Met nieuwe afleveringen. Elke dag te beluisteren in binnen- en buitenland. En nu, dames en heren, neem ik u mee naar de tropische verrassing uit de stal van Max van Dijk Management. En ik ben blij dat ik hem bij mag horen. We gaan nu luisteren met een heerlijk, heerlijk, heerlijk nummer. Kondig hem zelf maar eventjes aan. Je weet welke dat is, hè?
9: Ik denk dat ik het wel weet, ja. Nou, lieve mensen, heel veel plezier. Luister naar mijn single Leven. MUZIEK

0: Dit was de Oranje Party op de radio voor deze week. Kijk voor meer informatie en de programmering op www.josnetten.nl of mail ons via info@josnetten.nl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Meneer Verkade, ja. Uw tijd is om.
2: Ja, dat dacht ik wel.
3: Ik doe eruit. Houdoe.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl.
1: Meer plezier en zin in muziek. Dit is Just Dutch met Johan de Graaf.
2: Leuk dat je luistert.
3: Hallo, mijn netje van de radio.
4: Hallo Johan, heb je ook zin in een kopje koffie?

0: Wat is dat nou voor iedere keer met die koffie? Hou ik dat nou zo?
1: Dat was de koffie.
2: Zin in muziek. Zin in muziek. Dit is Just Dutch met Johan de Graaf.
3: Zo, dat begint alweer goed. Wat een algehele puinhoop in het programma met de koffie. De koffie ligt alweer op de grond. En we zijn nog maar net begonnen met één plaatje van de Bumpers met Ik Dans de Bump met Jou. Dat was een carnavalshit uit de jaren 70 hier in Just Dutch. Luisteraars, hartelijk welkom. De heerlijke verstaanbare muziek uit Nederland en ook uit België, Vlaanderen. En dat doen we natuurlijk weer om en om volgens onze vaste formule. In onze studio aanwezig het bekende bakje koffie. En ook, ja, het bekende glaasje water mag er zeker niet ontbreken. En dan roep ik altijd maar weer elke keer, gaat het weer helemaal goed komen het komende uurtje met die heerlijke muziek. Verderop in de show de Hollandse meezingplaat van toen. En ook Glenn Robbins zal wederom zijn opwachting maken. En heel waarschijnlijk komt Ron Amsterdam ook nog even langs. Tenminste, dat heeft hij beloofd, dus dat belofte maakt schuld. Dus hij gaat er vanuit, ik ga er zeker vanuit dat Ron even langs komt. Dan gaan we overschakelen naar België en Vlaanderen. Daar vinden wij de prachtige single van Tamara en Tom en de melodie. Daar moet je maar eens goed naar gaan luisteren. Die komt vast en zeker wel bekend voor. Hier zijn ze met hun nieuwe single Dorst in de Smitsen. Luisteraars, hartelijk welkom. Dit is Just Dutch.

zullen we drinken, 7 dagen lang. Dat was het, ook een hit van de formatie Bots. Kunnen ook wel een keertje draaien in de show. Dit was Dorst in het midden van Tamara en Tom de Lieve van Bart Hoogkamer, dames en heren. Ja, die is gediedeld door de kroegen in de hemel. De man van Ik ga zwemmen, dat weten we nog wel.

toch weer een uitstekende plaat, of niet, soms deze van Mart Hoogkamer. Nou, dan gaat een grote dikke hit worden hoor. De kroegen in de hemel. Daar is die al. Oh, hij is snel deze keer. Ik moet zeggen, ik heb goed nieuws. Ron Amsterdam is er ook. Die zit beneden in de kantine een bakje koffie te drinken. Nou, hij heeft gelijk ook. We doen eerst even Glenn Robbins.

0: een heerlijke zomerhit of niet, zoals deze van de meiden, K3, hier in Just Dutch. En als je naar beneden geschakeld, hartelijk welkom. Dit is het programma met de verstaanbare muziek uit Nederland en ook uit België en Vlaanderen.
1: Zeg, kan het programma even worden onderbroken?
2: Jongen, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
1: Ik ben vast de enige niet.
0: Hadden we net Glenn Robbins in de show en inderdaad, ik heb het toch beloofd, hij was aanwezig. Of hij is aanwezig, moet ik het zeggen. Hij was beneden en hij is nu boven, zo moet ik het zeggen. Ik heb het natuurlijk over die geweldige plaat van Ron Amsterdam. Zo af en toe komt hij nog eens terug in het programma met een eiland in de zon.

WWE daar op het strand. Een mooie plaat of niet, soms nog steeds van Ron Amsterdam. Oftewel in The Morning Train van China East. Maar die, ja, die mag ik niet draaien, die mag ik niet draaien. Nee. Nee, dat zijn dan strafpunten als ik dat doe. De single van Larissa met Ga jij vanavond met me mee.

een leuk nummer of niet soms. Ja, ik vind hem leuk, moet ik zeggen. Van Django Wagner, zo halverwege het programma Jazz Dutch. De Bailando van Django Wagner. Hier zijn Mel en Dan. Kennen we die nog? Ja, de melodie komt bekend voor. Hè? Ja. Die mag ik wel draaien van Doe Maar, want dat is onze eigen verstaanbare taal. Maar dit is de Vlaamstalige uitvoering van Mel en Dan met Belle Helene.

leuk of niet om te bellen, Helene van Mel en Den. Hier zijn de nieuwe, hier of hier is de nieuwe van de 3 J's. Straks ook de Hollandse amazing plaat van toen, hè?

0: een gloednieuwe single van Willy Sommers. De eerste keer tijd voor de Hollandse Amazing-plaat van toen.
1: Dit is Johan de Graaf. Just Dutch.

Dat is een mooi of niet soms van Doe maar met één nacht alleen. Dat was de Hollandse Amazing plaat. Nou, iedereen kent de tekst, dus dat is makkelijk, hè. Dit is ook zo'n leuke plaat, moet ik zeggen. Een leuke plaat, een hele leuke plaat. Hier is Lisa Lewis met de zon, de zee en de strand.

0: Je bent de zon, de zee en het strand. Het is een dikke grote hit in België en Vlaanderen, of niet soms?
1: Dus ik hoop dat je
0: niet. Naam is Lisa Lewis.
1: Ik wil niet dat je gaat.
0: En hier is de nieuwe single van Wesley Bronkhorst.

Dat is de uitstekende zinger van PC Brown. Saturday Night at the Movies van de Drifters. Maar ja, mag ik ook niet draaien. Nee, ja, mag meer niet draaien dan wel van deze keer. PC Brown. En hier is Marco Schuitmaker.

Genieten, genieten, dat was de allerlaatste grammofoonplaat in deze aflevering van Just Dutch. Leuke muziek of niet, soms ik zou zeggen dank voor het luisteren en wat mij betreft tot de volgende keer.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit is de hitparade van Tom.
2: Nummer 40.

0: Beste luisteraar, ik heet je weer van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van de Hitparade van toen. Vandaag nemen we je mee terug in de geschiedenis naar week nummer 36 van het jaar 1991. De platen die toen allemaal hits waren, je hoort ze de komende twee uur nog een keertje. We openden zoals gewoonlijk met de nummer 40 notering. Daar vonden we Linda de Mol en zij had het over Beethoven. Er kwamen vijf platen nieuw binnen in die oude hitparade en de eerste daarvan komen we tegen op 37. Bonnie St. Clair, 7 jaren.
1: Nummer 37.

0: Ze wilden zo origineel mogelijk zijn, zowel in hun muziek als in hun voorkomen. En dat is ze aardig gelukt ook. De tweede nieuweling was dat in die oude hitparade binnengekomen op 36. The Army of Lovers en Crucified. Nog een nieuweling op 35. Boys to Men, Motown Philly.
1: Nummer 35.

0: Ze waren afkomstig uit Schotland en ze bestonden sinds 1986. En dit was een van hun meest bekende hits. De Shaman was dat nieuw binnengekomen op 33 met Move Any Mountain. Op 32 daar vonden we Extreme, More Than Words.
1: Nummer 32.

0: Meestal maakten ze hele stevige muziek. Maar voor één keertje deden ze het rustig aan en met heel veel succes. Genoteerd op nummer 32. De formatie Extreme was dat. En dat was de titel More Than Words. Op 31 C&C Music Factory. Things That Make You Go.
1: Nummer 31.
2: Things That Make You Go.

0: things that make you go.
1: Terug in de tijd. Met de hitparade van toen.
2: Nummer 30.

0: kennen haar van drie hits die ze heeft gescoord. En dit was daar één van. Geschreven door niemand minder dan Prince was dat Martika. En Love, Thy Will Be Done. We vonden ze terug op nummer 30. Op nummer 29 van die oude hitparade van week 36 van het jaar 1991. Daar vonden we Sniff and the Tears, The Driver's Seat.
1: Nummer 29.

0: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen. Met de hitparade van toen. De hitparade van toen.
1: Nummer 27.

0: Ze waren met z'n drieën en ze kenden elkaar van de middelbare school. De formatie De La Soul was dat en een rollerskating jam named Saturdays bevonden ze terug op nummer 27. De hoogste nieuweling in die oude hitparade komen we tegen op 26. Hanny en Peter, ik vertrouw je voor geen meter.
1: Nummer 26.

0: Na het uiteenvallen van de formatie The Culture Club richtte Boy George een nieuwe band op. En dat was Jesus Loves You. Dit was hun enige echte hit, The Generations of Love. We vonden ze terug op 24. Op 22 de Sonic Surfers, The Beat of Zen.
1: Nummer 22.

0: Ze bestonden van 1991 tot en met 1995. De Sonic Surfers waren dat, op nummer 22 genoteerd met Beat of Zen. Op 21, daar vonden we Los Manolos, All My Loving.
1: Dit is de hitparade van toen, met John Westland.
2: Nummer 21.

0: luistert. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Dit is de hitparade van Tom.
2: Nummer 20.

0: Beste luisteraars, van harte welkom in het tweede deel van de hitparade van toen. Waarin wij vandaag wederom aandacht besteden aan de hitparade van week 36 van het jaar 1991. Het voorgaande uur kon je al luisteren naar de onderste 20 van die hitparade. En dit uur zijn de bovenste 20 aan de beurt. We openden zojuist met de nummer 20 notering. Daar vonden we DJ Jesse Jeff, tezamen met de Fresh Prince, Summertime. Op 19, daar stond Seal, The Beginning.
1: Nummer 19.

0: Tegenwoordig zingt hij alleen nog maar in de kerk. Vroeger was hij heel populair in zijn thuisland, de Dominicaanse Republiek. Juan Luis Guerra was dat, met de enige hit waar wij hem eigenlijk van kennen. Burbuas de Amor. We vonden hem terug op 16. Op 14 level 42, guaranteed.
1: Nummer 14.

0: Hij begon zijn carrière als metselaar en later als uitbater van een snackbar. Toen hij in 1983 meedeed aan een talentenjacht, begon zijn zangcarrière. Koos Alberts was dat genoteerd op nummer 13 met Eenmaal in je leven. Op 12 de Gypsy Kings, Bailami.
1: Nummer 12.

0: Ze stammen af van Spaanse zigeuners, maar wonen zelf in Frankrijk. De Gypsy Kings waren dat en Baila Mi, we vonden ze terug op 12. Op 11, Mannenkoor Karaspoor met Mooi Man.
1: Nummer 11.

0: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen.
1: 1991.
0: De hitparade van toen.
2: Nummer 10.

0: En met deze plaat zijn we aanbeland aan de bovenste 10 in de hitparade van week 36 van het jaar 1991. Wie kent hem niet? Prince was dat met Get Off. Op 9 daar vonden we Cher, Love and Understanding.
1: Nummer 9.

0: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen. Met de hitparade van toen. De hitparade van toen.
1: Nummer 7.

0: De band werd opgericht in 1965 en pas 22 jaar later zouden ze hun eerste grote hit hebben. Uit Duitsland afkomstig waren dat de Scorpions en Send Me an Angel, waarvan ze terug op nummer 7. Op nummer 4 Heavy D tezamen met The Boys, Now That We Found Love.
1: Nummer 4.

0: Ze werden ontdekt door de jongens van Kool & The Gang. Ze scoorden in totaal een viertal hits, waarvan dit een van de meest bekende was. Call Me Bad, genoteerd op nummer 2 met All For Love. Op nummer 1 in de hitparade van week 36 van het jaar 1991, daar vonden we Bryan Adams. Everything I do it for you.
1: Dit is de hitparade van Tom.
2: Nummer 1.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. Free Music Radio. Punt en herleven met die gezellige plaatjes van toen.
2: Dit zijn de jaren 70 met Gerhard Hanning.
3: 1970. Let op! Veronica's alarmschijf.

0: Hij zat in Traffic, maar heeft solo heel veel mooie dingen gemaakt. Daar ga je binnenkort nog wel meer van horen hier in de jaren 70. Dave Mason, zijn enige hit World in Changes. Prachtige binnenkomen voor een nieuwe aflevering van de jaren 70. Fijn dat je erbij bent en we gaan twee hele afwisselende uren maken. En ik hoop dat je met heel veel plezier zult luisteren. En wat gaan we dan doen? In het tweede uur 5 uit de top 10 van. We maken dan ook bekend wat de nieuwe albums zijn. Ga je ook een track van horen. We hebben twee muzikale connecties. Een van A naar B en ook nu hele mooie albums. Namelijk Doldinger van Paspoort. En de George Baker Selection Paloma Blanca. Over afwisseling dus gesproken. Maar we gaan eerst even een muzikale connectie leggen. En dat gaan we doen met de vierde en laatste top 40 hit van Ian Dury en de Blockheads. Een top 27 hit voor Reason to be Cheerful.
1: 1979.

Judy Covington en Don't Cry For Me Argentina. In 1977 werd dit een mooie nummer 1 hit. En Andrew Lloyd Webber, die onder meer verantwoordelijk was voor Don't Cry For Me Argentino, vroeg Ian Dury een paar nummers te schrijven voor de musical Cats. Ian Dury weigerde dit omdat hij de muziek van onder andere Covington iets vond waar hij van moest kotsen. Nou, waar we zeker niet van gaan kotsen, dat is het album Doldinger hier in de jaren 70. Album uit 1971, Duitse jazzrockgroep, opgericht door Klaus Doldinger en Udo Lindenberg. Het album heet Doldinger en hier is Uranus.

In Amerika heeft hij heel wat hits gehad, maar in Nederland bleef het bij één top 40 hit. En dat was Sundown. In 1974 scoorde Gordon Lightfoot een top 16 hit bij ons. En ik moet nog even wat rechtzetten, want we draaiden wat van het album Doldingen, maar ik heb helemaal vergeten de groep te noemen. Dat was Paspoort. En dan gaan we kijken in de Billboard Hot 100 en we gaan naar 1971, hier in de jaren 70. De 13e hit voor Engelbert Humperdinck, geboren in Madras. Another time, another place.

Dit is bijna een vergeten hit voor Gladys Knight en Pips en Moni. In 1975 in Amerika de 34ste hit. En dit plaatje kwam in het midden terecht van de Billboard Hot 100, namelijk op 50. Zometeen in de jaren 70 een hele sfeer vol van A naar B. Maar we gaan eerst even een nummer draaien dat is blijven steken in de tipperaden. Hij was medecomponist van Love Child van The Supremes, Ardeen Taylor. Hier is Window Shopping.

0: De jaren 70.
1: De jaren 70 is er ook op Facebook. Facebook.com/de jaren 70.

denk dat ik niks te veel heb gezegd van een sfeervolle van A naar B. Step-in in de slidezone van de Moody Blues in Amerika was het in 1978 hun 14e hit. En hier was het de B-kant van Hair to Fall in Love, de 7e en laatste top 40 hit. En ja, ik had het over afwisseling. En dat gaan we ook doen hier in de jaren 70. Want het meest succesvolle periode van de George Baker Selection was wel Paloma Blanca. En ook het album uit 1975. Vijfde album hield het bij ons maar liefst 42 weken vol. En bleef 6 weken staan op nummer 1. Hier is Darling.

1978 scoorden Arno en Gratje een onverwachte top 40 positie, namelijk op 11 met Papi, ik zie tranen in uw ogen. En Arno, dat was het jochie wat je hoorde op het plaatje. We zijn er wat het eerste uur betreft bijna doorheen, maar naar de harde realiteit ben ik natuurlijk heel graag bij jou terug. Ik heb zeker nog een mooie Amerikaanse hit en daarvoor gaan we naar 1979. Ian Gom, Engelse zanger, geboren in Londen, scoorde een top 18 hit met Hold On. Tot zo!

0: Luistert. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Oude tijden herleven met die gezellige plaatjes van toen.
2: Dit zijn de jaren 70 met Gerhard Hanning.
3: Yes, sir, boy.
4: 1972.

Ook weer zo'n mooie vergeten hit. En dit keer van de Poppies en Penelope. En dat was de vierde top 40 hit en kwam op 2 terecht. En ze zouden later nog een hit krijgen met Visite met Lenny Koer in 1980. Maar toen waren het alweer hele andere Poppies. Welkom terug bij de jaren 70. Fijn dat je erbij bent. En zometeen ga je genieten van 5 uit de top 10 van. We hebben nog die mooie albums. Paloma Blanca van de George Baker Selection. En Paspoort met Doldinger. En aan het eind van dit uur maak ik ook bekend wat de nieuwe albums zijn. Maar we gaan eerst even een muzikale connectie leggen. Is trouwens een mooie. De Golden Earring hadden in 1970 een geweldig succes met Back Home. 4 weken op 1 en dat was in Nederland hun grootste hit.

0: Jura en Everybody's Day. En dat was de eerste hit voor deze geweldige zangeres. En het nummer is geschreven door George Kooijmans van de Golden Earring. En hij stond ook aan de start van de carrière van Bo Jura.
1: De 5 uit de Amerikaanse top 10 van...
0: In september 1979.

heerlijke, sfeervolle Amerikaanse hit voor Dionne Warwick op nummer 10. I'll Never Love This Way Again. Haar 42e hit kwam op 5 terecht. En zij was de zuster van Didi Warwick en dat was weer het nichtje van Whitney Houston. Zometeen op 7, de 3e hit voor Maxine Nightingale, Lead Me On. Maar we gaan eerst naar 8 met de 6e hit voor Robert Young. En dat Robert John, moet ik zeggen, ja. 1 week op 1. Hier is Sad Eyes.

0: nummer 4, de Charlie Daniels Band en The Devil Went Down to Georgia. Dat was de vijfde hit voor deze Southern Rock groep uit Washington, North Carolina. We hebben een nummer 1 en een gigantische nummer 1. Maar eerst het overzicht van de top 10 van Amerika van 1 september 1979. Dionne Warwick op 10 en I'll Never Love This Way Again. Elton John en Mama Can't Buy Your Love op 9. 8 Robert John, Sad Eyes. Maxine Nightingale en Lead Me On op 7. 6 de Charlie Daniels Band en de Devil Went Down to Georgia. Electric Light Orchestra op 5 met Don't Bring Me Down. Earth, Wind & Fire op 4. After the Love Has Gone. En Barbara Streisand en Main Evil. En Flight op 3. 2. Chic, Good Times. En ik zei het al, een geweldige nummer 1. Maar liefst 6 weken op 1. De eerste hit voor de nek. Hier is My Sharona.
1: 1979.

jaren 70 gingen wij even kijken in de Duitse hitparade. En Ronnie had daar een hele bescheiden hit met Little Sweetheart Belinda. Toch had hij twee nummer 1 hits op zijn naam staan. Kleine Annabel en Oh My Darling Caroline. En dat was allemaal in 1974. En over heel veel succes gesproken, we zijn beland bij Paloma Blanca van de George Baker Selection. Album uit 1975, vijfde album van de groep en er staan ook een paar grote hits op. Sing a Song of Love en die monsterhit natuurlijk, Paloma Blanca. Love Me Like I Love You.

Ik hoop dat je hebt genoten van Paspoort van het album Doldinger en je genoot van Nostalgia. En dat was het album uit 1971, het eerste album van deze Duitse jazz-rockgroep. En dat brengt ons helaas alweer bijna aan het einde van deze aflevering van de jaren 70. Heb je genoten en je wilt dat allemaal weer terug horen? Ik zet hem binnenkort op de Facebookpagina facebook.com/de jaren 70 of ga naar mixcloud.com/de jaren 70. Zometeen natuurlijk heel veel plezier bij mijn collega's hier. En ik heb nog 2 tracks van albums. Albums waar we volgende week aandacht aan gaan besteden. Zometeen uit 1975 het derde album van Lynyrd Skynyrd en Nothing Fancy en Railroad Song. En we hebben Bad Company van het album Bad Company. Album uit 1974, het eerste album van deze supergroep. En je gaat ook genieten van Bad Company. Ik bedank je voor het luisteren. Ik wens je een hele fijne dag toe en zeg graag tot de volgende week.

De nummer 1 op jouw radio. Radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. Free Music Radio.nl.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.
2: Peter Timmerman. Cindy. Peter Timmerman.

Ja, ja, dat was Kino. Ze wonnen in ze wonnen niet. 2019 waren ze wel voor Noorwegen gestuurd naar het Eurovisie Songfestival. En daar laten ze toch een mooie indruk achter. Zo mooi dat, ja, Arno tegenwoordig nog steeds die naam Kino in het achterhoofd zit. Hoorden The Sun Always Shine on TV. En dan uiteraard Aha. Wat ze gecoverd hebben in een 21ste eeuwse versie. Welkom bij Zindie, mijn naam is Peter Tilman. Ik draag plaatjes voor jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. Oudjes uit de vorige eeuw, nieuw uit de huidige eeuw. We draaien alles tussen 1939 en 2099 in. En alles omdat het niet per se in de top 40 hoeft te hebben gestaan. Zoals deze plaat die er waarschijnlijk ook in belandt. Spirit in the Sky was ook geen hoge notering in de top 40. Gewoon helemaal niet zelfs in Nederland. Maar die gaan wel draaien. 2019. Kino en Spirit in the Sky. Eurovisie 2019. Noorwegen.

Maar je kan al een soortje goede zangeressen combineren met een waanzinnige goede liveband en krankzinnig goed materiaal en heb je een feestje. En ach, het is weekend.

0: Ja, het is een vernieuwd plaatje. Hè? Hij is een beetje oud. Nou, knispert hij een beetje. Overigens zijn mijn boogie shoes aardig versleten in het afgelopen half uur. We gaan het straks even wat rustiger aan doen. Wat aliens van onze afslaan. Maar eerst de treiterschijf. Treiterschijf deze week is Yuval Ravel, de overlevende van het Nova Festival, de slachting van Hamas op 7 oktober.
1: Zindi, Peter Timmerman.
0: Voor Israël brengt ze ons New Day Will Rise.

0: heette Timmerman.
1: Niemand op aarde zou in de laatste jaren van de 19e eeuw hebben geloofd dat het doen en laten van de mensheid werd geobserveerd vanuit het oneindige heelal. Niemand zou het in zijn hoofd halen ook maar te denken dat we werden bekeken. Zoals iemand met een microscoop krioelende schepsels bestudeert die zich vermenigvuldigen in een waterdruppel. Er waren zelfs maar heel weinig mensen die rekening hielden met het feit dat er leven zou zijn op andere planeten. En toch keken wezens oneindig verheven boven de mens door de afgrond van de ruimte naar deze aarde met jaloerse ogen. En langzaam maar zeker beraamden zij hun plannen tegen ons.

Op 12 augustus rond middernacht vond er op Mars een reusachtige uitbarsting plaats van een gloeiende massa gas die zich voortbewoog richting Aarde. Over een afstand van 320 miljoen kilometer kwamen de projectielen die ons zoveel ellende zouden brengen. En terwijl ik keek, ontstond er nog een stijl gas. Weer een projectiel dat aan zijn reis begon.

En zo ging het de volgende 10 nachten door. Een felle groene vlam spoot los van het mesoppervlak en liet een groenachtig spoor achter. Een prachtig, maar iets wat beangstigend gezicht. Richard verzekerde me dat we niet in gevaar waren. Hij was ervan overtuigd dat er geen enkele vorm van leven kon zijn op die verre rode planeet.

De avond dat het eerste projectiel de aarde naderde, dacht iedereen dat het een vallende ster was. Maar de volgende dag ontdekte men een enorme krater in het veld vlakbij ons dorp. Richard ging erheen om te onderzoeken wat er lag. Een cilinder, gloeiend heet, met een doorsnee van al 25 meter. En van binnenuit kwam een zwak geluid, alsof er iets bewoog. Plotseling begon de top van de cilinder langzaam te draaien. En Richard dacht dat er iemand in zat, die probeerde te ontsnappen. Hij rende er naartoe. Maar door de verschrikkelijke hitte van het metaal was het onmogelijk om dichterbij te komen.

Worden de eerste 8 minuten van War of the Worlds in de Nederlandstalige versie. Zoals die gemaakt werd ergens in de jaren 80 geloof ik, door Veronica. Jeff Wayne was natuurlijk de man die het geschreven heeft en het allemaal op muziek gezet heeft. En er is later een musical van gekomen, er is een film van gekomen en is nog eens een keer.

Dust in the Wind, natuurlijk een nummer van Kansas. Maar in ieder geval hoorden wij de moderne 2014 versie van Julia Crystal. En Julia, van harte gefeliciteerd. Of in goed Portugees moet je dan zeggen. Feliz aniversario. En dan begrijpt u ook helemaal wat ik gezegd heb natuurlijk. Tu quieres volver, dat is de tweede plaat die ik van haar draai.

Julia Kristal hoorden wij met het hele vrij Tu quieres volver. Door verschillende mensen gezongen. Maar in haar versie ook weer onnavolgbaar mooi. Muziek van Davin gaan we draaien. Met name voor Francine aan Akkar. En Francine houdt wel van het Franse lied. En daarom dacht ik, we gaan iets doen van Davin. En een ongelooflijke kraken van heb ik jou daar. Want dit is La Montagne. Francine, gefeliciteerd met je verjaardag. Bonne année.

0: Cindy met Paddy Tilleman. Muziek van Davine La Montagne hoorden wij uit 2013. En we draaien speciaal voor Francine Akar. Ja, ik denk dat ik nog twee plaatjes kan draaien. En eenmaal vast afschrijven nu, dan heb je de, als ik weg ben, denk ik, oké, hij is weg. Hij is er vandoor. En er komt zo meteen een collega aan, gelukkig. Want anders zou het zo stil worden allemaal op uw zender. Tot slot, niet waar. We gaan luisteren naar Boney Hem uit 1979. Dit is El Luther.
1: The story of El Luther. A man who was born to be hunted like a wild animal. Because he was poor. But he refused to accept his fate. And today, his honor has been restored.
0: I gotta go home.

0: We hoorden Elute helemaal voluit, want het contrast met de volgende plaat kan niet groter. De winnaar van het Eurovisie Songfestival, Salvador Sobral, zingt samen met zijn zus Louisa het winnende liedje van het Eurovisie Songfestival 2017.
1: Here we have Louisa Sobral, which is the composer of the song, one of the best composers I've ever met, and I think of the world. I think you should listen to her. Please get silence.

Obrigado, Luís Figueiredo.

0: Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.
1: Peter Timmerman. Cindy. Peter Timmerman.